0: ta kamaka ngam ge da sam kong hmi he wa hangulan ka wi ge kamaka Patriotic Alliance ta ying he wa kwa kamang ring ging ga tik ga ngorin kang he kula khanu he na ba ki chung de ku ga ba u ka kula khanu ta wa yi vi koma ka ge he a du ten a ganam go khalma ko ka ang si on ga vetan e chang ke municipal hangula ka ing hum a tik de ge November ang ri kangi ge ta uzalam ko ong wana tik thoi he a ngai ge kulusum ngau yang he wa Patriotic Alliance wa Gatin McKenzie ang de ge municipality ting pulin na wa vi komang ka ngau i gwe sing mo gul kham ko ta tamang ri nui ga kula khanu ga ga wang ri nui ng sing chi bi se ka ng plen ngaba ka ngut do ko e ngu veta plen ngaba si o hm chi thwa ga ya chwan ng ne ba ke ngul ng ka ng kem go so e ngu wa yi ng he wam go so ka ng plen ngaba veta chwan ye gam par te ta na vi ke ya chwan ya ke ka ng khanu yi wa hangulang ka wi ke blu fon te ni khunai ba ke ng ya abigail fasahi ya ka khisim
1: Tams tama temono teke 5 tako se firha mene tenge karakwana ata kwane teke iza teo bori zeke kwe kunsa no te nyam karabori he kwa mogoe teke kwe kwe kuroku aneza kumote bori he anu kwa Patriotic Alliance he khanao anisizan omba para kuara kukha unwaka ya kwenkwe na ngunwaka takhono an ya an ono te kukwe khana ate he khanaki ngakama ngakamsi kuroku uko khana masanata haki nga o di manda kuroku si November mki hisana teki khana kete kate. Khana mkete oma Patriotic Alliance kwa nama Gatin McKenzie anka tukwano si municipality tiji mungo kwa nkeuka kreska kreuni zaha khaju ane akomka mutetu ji an tako mungo nkwa unka yako nkwena omba parati na ana mungo mutetu di okite nu mutetu jina zi komka rajao takono khama anka tukha si nga oikite ti a business ji haji mungo mutetu di oki khajita makate ku jawo kukungkata parte ye khasuwa ingieti na vikijiki khana o kuruku di tamana ta ikara khana kuka kukaji an sieko Bloemfontein ki te ku kwen ki swere ti Abigail Visahi bori he a swere magwe
2: Die president van die PAA, Gatin McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing a swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Hambe. Some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek omdat hy na hulle meningverandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit. En ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aan.
5: En ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig

0: Junge Rande, was für Infrastruktur bedoel was du bist hier?
1: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Malawi has given 140 million rand back to Treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
0: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
2: Die politieke party tenigitang dat jy ahne kom ek kwak hierdie
3: Politieke partij die gaan uit gaat jou aan het kouwne sa ga gong tawa aan ka te se gaat ik aan kwe te ng kouwne sa kwe na ya mo kwe te ti ya kwe na kwe kwe te kwa ya ngon se kita nge te na vye ke ki mo ino achtin kwe aan tawe ne ki tu se kalenton vail ki kwe kwe te tin kwe aan loandle ki ta kono loandle ki veska pasuka no 12 kwe aan nge te sa ki ata kwa ma kwama kuta ki seiti Johannesburg se ki si kointing gaan Zelin Merinten Borie Swego.
4: Die verspreiding van onwettige vuurwapens in gemeenskappe kan een van die hoofredes wees vir die verskeie massa skietvoorvalle wat in dele van die land plaasvind. Dit is volgens sommige politieke partye in die parlement. Die hoofsweep van Rise Mzansi, Makashule Ghana en die ANC-LP Samuel Mwela sê onwettige wapens moet dringend uit gemeenskappe verwyder word.
5: So we entering a space of mass killings that are just being perpetrated in South Africa, and this speaks to just the illegal guns that find themselves in communities, because these killings, the weapon of choice from these criminals, it's guns, so we do need to remove illegal guns from the communities.
6: It shows very much that the issue that we always talk about of the circulation of guns in South Africa, that we need to have stricter regulations in terms of how the gun is circulating across our society. And we also need to have a deeper moral regeneration. Our society really, really needs divine intervention, because this mass shooting cannot be an issue that it is addressed by the police alone.
4: Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, en die DALP, Lisa Schikkeling, het 'n beroep gedoen dat die tentakels van georganiseerde misdaad vernietig moet word.
7: In just a matter of days, several South Africans have lost their lives in attacks that have left families shattered and communities traumatized. These killings highlight the growing power of organized criminal networks, gang violence, illegal firearms, and the complete disregard for human life in our society.
8: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
4: Die EFF het 'n beroep gedoen vir die totstandkoming van 'n gespesialiseerde taakspan teen massaskietery en georganiseerde vuurwapengeweld. Zelin Merrington, Parlement.
2: Tabunga sike hana golo ateu ke 6 November yiple ngaba yi ong hanai mana ke mana sike tsin angaba ganun ke masiko sike thong kawa he Vikwama hanak ahana vikwama ke tshwenke ka mangoreng ding e tshile gyangolo nkang he kula khano sing a tsa yin he ke tsa di tshwetjing ke vikwama ke butang e claim ta butang se ke a tsa wa yi a gmya honor ti desinit ga mali ke kanda tshikoma ka unxe yang he se ke tsa vikwama ngo apanga tsa yim ta masiko ya ke